0: Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben twee tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Radio. It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.
2: Timeless classics, here on Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een

0: D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove. For the first time in my life,

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Muino van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde-Verolme voor de levering van de reactorvaten af. De order gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewij de Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohamed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzouwer uit, maar willen incidenteel

0: Nederland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: The timeless classics, right here on Golden Oldies Radio.
1: The greatest hits, Golden Oldies Radio, the Netherlands.
2: It's 17 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970, tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En er wat korte nieuwsfeiten 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer.
1: Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit het vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. De KNVB wil definitief in Zeist blijven. De voetbalbond laat de zoektocht naar een nieuwe locatie elders in het land voorlopig varen, omdat er nieuwe kansen worden gezien om in Zeist alsnog een voetbalcampus voor de toekomst te realiseren. Dit besluit is gisteravond gedeeld met de bondsvergadering. Droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. En de vrouw heeft na jaren procederen ongelijk gekregen van het Italiaanse Hooggerechtshof in een zaak over het weigeren van kraanwater. Het hof oordeelde dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. Het gaat om de toeristen die eind 2019 in een Italiaans 5-sterhotel verbleef en daar eisten ze kraanwater bij het diner. Daarvoor wilden ze zelfs betalen. Het restaurant weigerde dat en serveerde uitsluitend flessen mineraalwater van 7 euro. De vrouw stapte daarop naar de rechter met het argument dat water een universeel mensenrecht is. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaarde hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. En de muziek uit 1978. De albumtop 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.
2: We're legends and memories

0: op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Bram, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Relive the magic of music's best years.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit het vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. De KNVB wil definitief in Zeist blijven. De voetbalbond laat de zoektocht naar een nieuwe locatie elders in het land voorlopig varen, omdat er nieuwe kansen worden gezien om in Zeist alsnog een voetbalcampus voor de toekomst te realiseren. Dit besluit is gisteravond gedeeld met de bondsvergadering. Droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaakje werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. En de vrouw heeft na jaren procederen ongelijk gekregen van het Italiaanse Hooggerechtshof in een zaak over het weigeren van kraanwater. Het hof oordeelde dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. Het gaat om de toeristen die eind 2019 in een Italiaans 5-sterhotel verbleef en daar eisten ze kraanwater bij het diner. Daarvoor wilden ze zelfs betalen. Het restaurant weigerde dat en serveerde uitsluitend flessen mineraalwater van 7 euro. De vrouw stapte daarop naar de rechter met het argument dat water een universeel mensenrecht is. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd Die Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwond er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweed.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Let op je woorden en hits de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jette gisteren tijdens een onrustig debat over het geweld bij asielzoekerscentra. Hij riep de Kamerleden op om het geweld gezamenlijk af te keuren, maar kreeg niet de volledige Kamer mee. Met zijn waarschuwing doelde de premier met name op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk de Vos gaf duidelijk aan het geweld te verwerpen, maar stelde tegelijkertijd dat de onrust het rechtstreekse gevolg is van een falend asielbeleid. Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit een vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En dat met behulp van AI. Kenners verwachten dat artiesten hier niet blij mee zijn wanneer er straks tientallen verschillende versies van hun liedjes in omloop komen. En droevig nieuws uit diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rode Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart te zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor het halve stadion.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer.
1: Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam één man om het leven en overleefden twee personen de aanval. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan van Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS Nieuws zijn bij deze aanvallen zeker 193 doden gevallen. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties hard veroordeeld. Hij zei op je woorden te letten en hitst de bevolking niet onnodig op. Hij riep de Kamerleden op om het geweld gezamenlijk af te keuren, maar kreeg niet de volledige Kamer mee. Met zijn waarschuwing doelde de premier met name op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk Vos gaf duidelijk aan het geweld te verwerpen, maar stelde tegelijkertijd dat de onrust het rechtstreekse gevolg is van een falend asielbeleid. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En dat met behulp van AI. Kenners verwachten dat artiesten hier niet blij mee zijn wanneer er straks tientallen verschillende versies van hun liedjes in omloop komen. En droevig nieuws uit diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan beneden de 6000 gulden zal liggen. Golden
3: Oldies Radio. Dust off those dancing shoes with Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. En dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het brandgevaar is Defensie gisteren al gestopt met oefeningen met explosieven in de open lucht. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Naast politici komen er volgens de organisatie ook sprekers uit andere sectoren aan het woord om te praten over internationale veiligheid. Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de oostelijke Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam één man om het leven, twee anderen hebben de aanval overleefd. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan voor Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS Nieuws zijn bij deze aanvallen intussen 193 doden gevallen. En twee Franse tieners hebben gisteren bekend dat ze de 11-jarige Theo hebben gewurgd in Rennes. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen omdat het slachtoffer vispullen ter waarde van enkele tientallen euro's van hen zou hebben afgepakt. De jongen werd zondagmiddag met een natte handdoek gewurgd aangetroffen aan de oever van de rivier de Vilaine. Dat is vlakbij het centrum van Rennes. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. En we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we 1984? De album Top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siska de Rat met in de hoofd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. De Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege bierkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hitterolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan deze is. De zender meldt op X dat deze kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Naast politici komen er volgens de organisatie ook sprekers uit andere sectoren aan het woord om te praten over internationale veiligheid. En in driekwart van de veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.

0: Good times today with Golden Oldies Radio.
1: It's 20 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroep Productiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europa Cup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.

met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Frank, Paul en Serge. Je bent welkom. Elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. The greatest hits are...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, juli. De Spaanse wielrenner Pedro Delgado wint de 75ste editie van de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een vliegtuigongeluk op Ramstein Airbase tijdens een luchtshow kost aan 67 mensen het leven. En op 29 september vond de lancering van de Space Shuttle Discovery plaats. De eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger. November. Benazir Bhutto wint bij de algemene verkiezingen in Pakistan het grootste aantal zetels en wordt premier. En George Bush senior verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. December. 270 mensen komen om als een vliegtuig tijdens Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort op Lockerbie in Schotland. En er gebeurde wel meer in 1988. In de Biesbos worden bevers uitgezet. Het zijn de eerste bevers in Nederland sinds de soort in de 19e eeuw hier uitstierf. En er wordt een begin gemaakt met de bouw van Euro Disney, later Disneyland Resort Paris.
2: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De albumtop 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nena met Nena. 2 True van Spandau Ballet. En op nummer 1 Thriller van Michael Jackson.
2: Your home for unforgettable classic favorites on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, de Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.
2: The rhythm for your busy day is on Golden Oldies.

op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Bram, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.
1: Always feel good, Golden Oldies Radio.
2: It's 23 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij-ontwrichtende weersomstandigheden. De sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Chernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
4: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
3: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits begint goed op gang te komen. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zojuist op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Dat gebeurde tussen Nieuwegein en Harmelen. Er staat zo'n 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En ook 10 minuten vertraging nog op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Er gebeurde een ongeluk bij Waspik. De weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel zo'n 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.
2: Greatest hits from music's golden

timeless classics and golden memories on

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Radio.
1: It's 23 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: it's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie Schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Colruyt-winkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het restant van de avondspits met nog twee opvallende files. Op de beginnen de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam nog 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Ladies and gentlemen, here he is, the world's greatest.

dit is lekker hoor. Dit is heel erg leuk dit. Een hele goede avond. En ja, welkom bij Music Memories. We zijn weer 2 uur lekker bij je met lekkere platen op Golden Oldies Radio. En ja, ik dacht, ach, ik trek eens eventjes dat ding van de Tros tevoorschijn van Nachtwacht. Vind ik wel leuk, zo'n villetje. Ik had verleden week de Beatles, hè. Goed, ja, wat hebben we straks? Al City en ook een hele lekkere van Steeler's Wheel. En die ik nu voor je heb, dat is een hele mooie. Dat is ja, Helene Steinfeld en Bloodpulp. En die kennen we nog van andere hits, maar dit is een hele grote uit 2018. Het nummer dat heet Capital Letters, hoofdletters. Ja, dat begint met een zin altijd mee, hè.

Uit 1972 kwam die. Everyone's agreed that everything will turn out fine van Steely Dan. Ze hadden ook hits met onder andere Late Again, was een hele grote, en ook Star. Dit was ook heel erg leuk. En dat vond ik toen de tijd in 2011 een leuke plaat van Al Siri en Fireflies. Hij is in een zolderkamertje of in een kamertje gemaakt. En hij komt uit 2011. En je luistert natuurlijk naar Dick's Music Memory hier bij Golden Oldies Radio. En als je nou een verzoekje hebt, even een mailtje naar goldenoldies.radio. Info@goldenoldies.radio. Ja, zo zeg ik het natuurlijk goed.

Ja, we draaien die plaat helemaal hier hoor, gewoon. Ja, gewoon wel. Even naar Coldplay, naar 2015. En dat vond ik wel een van de mooiste. Toen was Coldplay nog Coldplay. Maar ze hebben heel veel stijlen gespeeld, hè. Het nummer heet Everglow. En je luistert naar Music Memories hier op Golden Oldies Radio. En heb je een verzoekje, eventjes een verzoekje naar info@goldenoldies.radio. Info@goldenoldies.radio. En als ik het heb, dan draai ik het gewoon voor je.

Kom uit 1973, Steely Dan met Reeling in the Years. En dan ook nog hits met Do It Again en Ricky Don't Lose That Number. Dit is wat anders uit 1980. Billy Joel en Don't Ask Me Why. Vraag me niet waarom. Het gaat over een dame die het van de straat helemaal heeft gemaakt.

Badfinger bij Golden Oldies Radio met No Matter What You Are. Het maakt niet uit wie je bent. Er zat ook hits met Come and Get It, hè? En ook Day After Day. Daar zat trouwens George Harrison ook nog mee. Die zat erin om solo te spelen. Want dat kan ook wel, want ze waren bij Apple gecontracteerd. De platenmaatschappij van de Beatles. Is het later ook allemaal te zielig gegaan en al die merchandising en zo. We gaan even naar, even kijken hoor. 2006, ja, Katie Melua. En die zingt over 9 million bicycles. Nou, tegenwoordig zou het 9 million fatbikes moeten zijn. Of e-bikes in China. Want ja, die lui die staan ook niet stil, hè. En dit is nog steeds Music Memories.

Nou, ik stop eens uit je luidsprekers. A Whole Lot of Roses van AC/DC kwam van het album Powerage. En Bon Scott, die zat er in de zanger, die is aan een alcoholvergiftiging overleden. Ja, is ook natuurlijk triest, hè? Maar goed, ja, zo gaan die dingen. En hij is vervangen door een andere piepert. Ik vond ook een beetje een piepert, die stem. Een beetje een heel, heel sneaky stemmetje had die keer. Maar goed, dat is mijn ding. Wat denk je van dit? The Get Sexy. Nou, dat moet je met dit warme weer niet doen. Het was trouwens lekker warm de afgelopen tijd. Het wordt alweer wat koeler en zo. Dus nou, het zou moeten kunnen. Dit is Paul Kelly op 75. En dit is natuurlijk Golden Oldies Radio met Music Memories. En als je een verzoekje hebt, even een verzoekje naar info@goldenoldies.radio. En dan komt het helemaal goed.

0: Hold it. Quiet. Quiet. Quiet. Quiet.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Vandaag in de Fab Four iets heel bijzonders. Dat is een demo die wordt gespeeld door Paul McCartney op een akoestische gitaar. En George zit daar ook bij. Het is het nummer For No One. En het komt van het album Revolver.
3: Okay, something like this then, George. Your day breaks, your mind aches. You find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes

Ja, toen klonk het al mooi, hè? Een demo van For No One van het album Revolver. Ja, ik ga even naar 1987 een beetje. Want we zitten een beetje in de 70, heb ik wel gezien. Dit vond ik een van mijn allerbeste en voor mijn meest favoriete. Ik kom er wel niet eens meer uit, zeg. Groepen van dat jaar en ook al eerder Boston. En dit is Amanda. Ik kreeg hem ooit van een kameraad op een album. Ja, en toen dacht ik, oh, dit is wel heel erg mooi, hoor.

0: unbelievable.
1: Het is maar net waar je zin in hebt. Unbelievable, ongelooflijk, maar het is wel waar. Het was nummer uit 1991. En je hoort het bij de meeste gouden oude stations helemaal niet. Maar hier natuurlijk bij Golden Oldies Radio wel. Ook deze. En dat is een IJslandse band. Die is ooit opgericht in Reykjavik in 1977. En ze hadden een hele grote hit. Dat was Garden Party in 1983. Niet te verwarren met, hoe heet die jongen weer? Ricky Nelson. Maar wel heel wat anders. En ja, dat is de laatste plaat die we gaan draaien voor 8 uur. En na het nieuws dan ben ik terug met deel 2 van Music Memories. Hij komt uit 1980. En het is Mezzo Forte. En Take Off. Nou, dat doen we daar. Ik ga even een bak koffie halen. Doe het zelf ook. En dan ben ik straks na 8 met het nieuws weer terug met deel 2. Tot zo.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Ja, of is dat een lekkere plaat of niet? Hier op Golden Oldies Radio. We zijn met 2 uur bezig. Al begonnen eigenlijk. En straks muziek van Leo Unger en ook Toto. En we gaan nu eventjes naar 1966. Ach ja, dat waren mooie tijden. Toen was ik 12. Kun je nagaan. Toen dacht ik alweer hoe oud lul ik al ben. Dit is Davy, Dozy, Dickie, Nick en Titch en Golden Oldies Radio. Heb je een verzoekje? Even een mailtje doen, hè?

info@goldenoldies.radio. info@goldenoldies.radio. En dan zou je deze kunnen horen. Uit 1974, Leo Unger en Run to the Sunshine. Nou, dat was niet nodig, want we hadden fantastisch mooi weer. En ja, woensdag is het weer voorbij en dan wordt het alweer koeler. Nou goed, dan moeten we het hier maar even...

denken aan mijn broer onder mij. Die in die tijd, in 1960, draaide die altijd die platen. Als ik er morgens op stond, dan werd ik helemaal doodgegooid met Tommy Rowe. Deze die komt uit 1979, die ik ga draaien. En ik heb er nog een hele goede herinnering aan. Ik was toen met een andere maat van mij bij de VPRO. Was je met Harco Wind en alles. En toen werd deze plaat aan het eind gedraaid. En daar waren we helemaal weg van. Rowe.

mooi hoor. 9 Days, an absolutely story of a girl. Uit 1996. We gaan eventjes naar 1982. En ja, ik zag op de VARA een live met Harry Jekkers en de Klein Orkest. Een show, die was al eerder een keer uitgezonden. En daar zongen die al die liedjes nog eens een keertje over. En dit is een hele mooie. Klein Orkest en Laat Mij Maar Alleen. Ja, dat zullen we maar doen. En Harry die zingt er toch wel. Het was een beetje het begin van die groep, hè? Het was een VARA-orkestje. Nou ja, ze hebben me toch wel aardig geschopt.

Kim Wilde uit 2006 met You Came. Die had ze ook al uitgebracht in het 80s. En toen had ze nogal meer hits. Hè? Onder andere bijvoorbeeld Kids in America en zo. Deze is ook leuk. Ik moet even wel een goede jaartal erbij zeggen. Ja, dat is 1984. En toen ik het plaatje hoorde, dacht van, een lekker vrolijk dingetje. En Kim Wilde, die heeft ook een vader, Marty Wilde. En die was ook in de 60s bekend met Eric Avenue. Die kan ik ook wel eens hier draaien. Dit is Martin Wilder, over Martin gesproken. En hij heet

Maar ik moet even een correctie maken. Dat was Matthew Wilder en Break My Stride uit 1984. Ik had het over Marty. Marty Wild, dat was de vader van Kim Wild. En daar zal ik wel een keertje wat van draaien. Goed, dan is dat recht gezet.

Ja, eerst valt ze op en men is verliefd en nu is in één keer aan het eind een asshole. Ja, Just a Flirt van Miss Montreal. En je luistert natuurlijk naar Golden Oldies Radio. Het was in, trouwens een ding uit 2009. Het was een beetje het begin van haar carrière. Want ze zingt tegenwoordig Nederlands en zegt ook nog een nieuwe single uit. Dit is ook leuk. Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. En die komt uit 1996. Goh, toen was ik druk aan het werk trouwens.

Michael Bouvier, Bublé, en haven't met you yet. Hij heeft hem nog niet ontmoet. Ja, dat komt wel goed, Michael. Dat komt wel goed. Hier, dit is een hele mooie van Tol en Tol. Ja, ik weet niet wat er met die plaat is. Ik vind het wel een leuke plaat. Een prachtig dameskoortje. Eleni heet die. En die komt uit 1990. Ja, en meer kan ik er ook niet over vertellen. Als je nou een verzoek hebt, even een verzoekje naar info@goldenoldies.radio. Info@goldenoldies.radio.

I Can Hear the Grass Grow van The Move. En het is leuk om te vertellen, Ron Wood die zat daarin. Die speelt nog steeds bij de Rolling Stones tegenwoordig. En ook Jeff Lynne. Zo zie je, technisch is er niks onmogelijk. Wel deze, die is wel mooi. Roger Daltrey en Giving It All Away uit 1973. Ik vind het een van de allermooiste die hij ooit heeft gemaakt. En daarom draai ik hem nog maar eens een keer hier bij Golden Oldies Radio.

wonderschoon. Dat zei ik al in 1973, Roger Daltrey en Giving It All Away. Ja, de laatste plaat gaan draaien. We zitten weer zo'n beetje aan het eind. Het is een instrumentaal. Ik zou eventjes mijn gitaar erbij pakken, jongens, en dan gaat hij dan. Zo. Nou, dit was hem weer. 2 uur lang Music Memories hier op Golden Oldies Radio. Kan je nog even verwijzen naar de programma's maandag. Van 6 tot 7 Tony Winter, van 9 tot 10 Jack Yo. En daartussen zit Rob. Ik dacht door Rob van Dijk, maar die naam ben ik even ontschoten. En natuurlijk zaterdags van 3 tot 4 Bram Liefting met Liefting is los. Nou, en ik ben de volgende week weer vanaf 7 uur. Elke woensdagavond met Music Memories. Met ook weer lekkere platen. Ook weer platen die je nergens hoort, maar hier wel. En we gaan straks binnenkort starten met een nieuw onderdeel in de picture. Dus mocht je suggesties hebben voor een artiest die wist dat je een beetje in de schijnwerpers willen zetten, dan moet je het maar eventjes doen. Mail je maar eventjes naar info@goldenoldies.radio. Info@goldenoldies.radio en dan ga ik de rekening mee houden. Wat mij betreft, tot volgende week. Hoi!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. Het ministerie van Defensie ontkent dat marinefregat De Ruiter Chinese territoriale water heeft geschonden. China claimt het schip te hebben verdreven bij de betwiste Parasa-eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Defensie stelt dat het fregat in internationaal vaarwater voer en zijn geplande route vervolgde. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de jeugdzorg en veilig thuis in Stadskanaal na de ernstige mishandeling van twee kinderen. De inspectie spreekt met betrokken organisaties en medewerkers en brengt later een rapport uit. De zaak kwam aan het licht nadat een meisje zwaar gewond en ondervoed in het ziekenhuis belandde. Een Amerikaanse nieuwszender CBS heeft het contract beëindigd van correspondent Charlene Alfonsi. Zij maakte een rapportage over een Salvadoriaanse gevangenis met Venezolaanse migranten, uitgezet door de regering Trump. CBS kreeg zware kritiek toen de hoofdredacteur de uitzending aanvankelijk tegenhield. Alfonsi noemde dat een politieke beslissing en censuur. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Oh. Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.
5: Living on a dream.
6: Dit is Studio 45.
7: Lex de Groot.
8: Mag ik me van u voorstellen?

0: met z'n drieën.
1: In begin jaren 90 hadden ze twee grote hits alvast te pakken. Dat was met I'm Too Sexy en Don't Talk, Just Kiss. We hebben het hier natuurlijk over Rides at Fred's. Dit was een hele fijne voor hen. Uit 1996, Living on a Dream. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, nam ik je mee naar het jaar 1985. Het werd de eerste single van hun zesde studioalbum, dat heette Crush. En het was het laatst geschreven nummer voor het album en de band wilde het nummer eigenlijk schrappen. Maar bandlid Martin Cooper overtuigde de rest om het toch op te nemen. En het werd een groot succes. Orchestral Maneuvers in the Dark en het fijne So In Love. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. We zijn weer vertrokken voor twee uur lang de allerfijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes daarbij gezelschap houden. Met bijvoorbeeld zometeen ook een leuke uit 1997. Het werd toen de opvolger van de gigantische hit Barbie Girl. En dan hebben we het natuurlijk over Aqua. Zometeen Dr. Jones. Maar eerst een nummer afkomstig van een zeer succesvol studioalbum. Shango heette dat. En dat is afkomstig van Santana. Dit is Hold On.

Ze Wou werd de derde single van het tiende studioalbum. Dat heette X van deze Kylie Minogue. En het nummer komt in 2008 uit en stond in 2012 nog eens op een album, namelijk The Best of Kylie Minogue. En de zangeres schreef het nummer zelf, maar wel in samenwerking met Greg Kurstin en Karen Poole. En dat zijn zeer succesvolle songwriters, want ze hebben al muziek geschreven voor Adele, Sia, Foo Fighters, Paul McCartney, Lily Allen, David Guetta en de Sugar Babes. Wauw dus, die fijne voor Kylie Minogue uit 2008. Studio 45, dat wil zeggen dat we ook een egeltrippen voor jullie hebben meegebracht in LXXL. Dat is elke week zo en dat is dus deze week zeker en vast niet anders. De egotripper, dat wil zeggen dat ik 3 hits achter elkaar ga spelen van 1 artiest of groep. En je krijgt dan ook de biografie mee. En die staat vandaag in het teken van de band Genesis. Straks in deel 2, 3 grote hits achter elkaar van die jongens. En op het einde van de show is het tijd voor de LXXL. En dat wil zeggen een extra lange plaat. En daarvoor gaan we vandaag terug naar 1978. Ik heb voor jullie Jeff Wayne meegebracht met The Eve of the War. En je krijgt die plaat dan straks te horen in de albumversie. Zometeen neem ik je mee naar 1988 met de derde single van zijn gelijknamige tweede studioalbum dat hij in dat jaar uitgebracht heeft. En dat heet Hold Me In Your Arms. Rick Astley is onderweg. Maar eerst naar 1995. Toen kwam deze single uit als leadsingle van het album Dreamland. Het nummer groeide uit tot Robert Miles' meest succesvolle single en ontving voor Children dan ook in meerdere landen gouden en of platina plaat. In 12 landen stond het nummer op de eerste positie. Robert Miles overleed trouwens in 2017 veel te vroeg op 47-jarige leeftijd. Dit is Children.

De plaat werd oorspronkelijk uitgebracht in augustus 2009, maar groeide vanaf pas veel later uit op legendarisch internetfenomeen. Het verscheen namelijk op de EP Turbo Love en daarna officieel als single uitgebracht pas in augustus 2009. Maar in 2017 werd dan het nummer viraal gebruikt onder video's waarin mensen of objecten surrealistisch door de ruimte zweven en tollen. Toen werd het ook een hit voor Back Raiders en dat geweldige Shooting Stars. En als je de videoclip van deze plaat of andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, ja, je weet het misschien al. Ik heb ze gebundeld op de Facebookpagina van Studio 45. Zo vind je dat bijvoorbeeld ook de Ego Tripper terug, ik had het er net al over, Genesis, de Lex XL, Jeff Wayne met The Eve of the War en een link naar Mixcloud. Want op Mixcloud staat de volledige show. En je kan dus naar Studio 45 luisteren of herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Studio Spatie en 45 als getal, zo vind je ons terug. En als je het nog niet moest hebben gedaan, liken of volg de pagina misschien ook meteen. ABBA nam Does Your Mother Know op tijdens een gure winterdag in februari 1979 in de Polar Music Studios. Het nummer werd de eerste song op de A-zijde van een single waarin Björn de leadzang voor zijn rekening nam. De twee heren van de band, Björn en Benny, zijn bij het schrijven van de song trouwens duidelijk geïnspireerd door de rock'n'roll vetkuiven uit de jaren 50. Zometeen die fijne Does Your Mother Know. ABBA is voor jullie onderweg. Maar eerst een hitparade van 1984. Uiteraard geschreven door Henk Temming en Henk Westbroek. En afkomstig van het album Temple Dulu. Dit is Eenvoud.

afkomstig van hun debuutalbum Fantastic. Wham, uiteraard. Uit 1983, Bad Boys. En uiteraard gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. We hebben nog een vol uur te gaan met bijvoorbeeld dan ook onze ego-tripper. Je krijgt straks van mij 3 hits achter elkaar van Genesis. En op het einde van deel 2 de extra lange plaat. En daarvoor neem ik hem vandaag mee naar 1978. Met Jeff Wayne en The Eve of the War. En je krijgt die plaat dan van mij in de albumversie te horen. En dit uur nog naar 1997. Met de eerste en enige hit van The Verve hier bij ons. Bittersweet Symphony is gebaseerd op de instrumentale versie van The Last Time van de Rolling Stones. Gespeeld door de Andrew Luke Oldham Orchestra. En omdat er op voorhand niet om toestemming is gevraagd, moet de band uiteindelijk alle royalties afstaan om het nummer uit te mogen brengen. De single werd desondanks een grote hit. The Verve, Bittersweet Symphony.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Dimadon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. Het ministerie van Defensie ontkent dat marinefregat De Ruiter Chinese territoriale wateren heeft geschonden. China claimt het schip te hebben verdreven bij de betwiste Paraça-eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Defensie stelt dat het fregat in internationaal vaarwater voer en zijn geplande route vervolgde. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.
1: Dit is Studio 45.
2: Lex de Groot.
3: Zo goed, manneke.

Het werd in 1985 de enige hit voor deze Killing Joke hier bij ons in de Lage Landen. Love Like Blood. En het nummer is afkomstig van hun vijfde album, dat heette Night Times. De zanger, Jazz Coleman, heeft de naam trouwens bedacht nadat hij in een sketch over de Tweede Wereldoorlog van Monty Python, Killing Joke, hoort langskomen. Zo eenvoudig kan het gaan. Killing Joke dus, Love Like Blood uit 1985. En daarvoor gingen we terug naar 1990. Als eerste in deel 2 van deze Studio 45 kreeg je John Farnham van mij te horen met That's Freedom. Deze single is trouwens te vinden op het album Chain Reaction dat 3 grote hits weet te produceren. Want buiten That's Freedom staat bijvoorbeeld ook You're the Voice op en In Days to Come Chain Reaction. John Farnham is trouwens een ex-zanger van de Australische Little River Band. Hey, fijn dat je luistert. Dit zijn ze nog steeds, een klein uurtje. De leukste 70s, 80s, 90s, 00's en 10's. Jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Ik ben Lex en ik ga jullie dus nog een klein uurtje gezelschap houden. Met bijvoorbeeld, niet te vergeten, over een drietal platen. Dan komen ze eraan, de jongens van Genesis. Want zij zijn deze week onze egotripper. Ik heb dan de biografie van jullie klaarstaan. En 3 grote hits achter elkaar. En op het einde van die deur, de Lex XL. Dat is een extra lange plaat. En daarvoor gaan we vandaag naar 1978. Jeff Wayne en The Eve of the War. En ik speel die plaat dan straks in de albumversie. In 1987 werkte Bananarama met het destijds succesvolle producers trio Stock, Aitken en Waterman samen. Het resultaat was onder andere het nummer wat je zo dadelijk van mij krijgt te horen. Love in the First Degree is voor jullie onderweg. Nadat we naar 1990 zijn gegaan. Een One Day Fly voor de Laas. Dit is het leuke. There She Goes.

La Fuente 2024 hier in Studio 45, Ratata. En hij bracht ons tot aan de egeltrippen voor vandaag. En die is voor Genesis. En die band werd opgericht in 1967 in Londen door leerlingen van de Charterhouse School. De oorspronkelijke bezetting bestond uit zanger Peter Gabriel, toetsenist Tony Banks, de gitarist Anthony Phillips, bassist en gitarist Mike Rutherford en de drummer Chris Stewart. Het debuutalbum From Genesis to Revelation verscheen in 1969, maar kende weinig succes. In de vroege jaren 70 ontwikkelde Genesis een progressieve rockstijl met lange composities en uitgebreide live-optredens. Albums als Nursery Crime uit 1971, Foxtrot uit 72 en Selling England by the Pound uit 73 zorgden ervoor dat de band een vaste plaats kreeg binnen de progressieve rockscene. Tijdens concerten stond Peter Gabriel bekend om zijn theatrale kostuums en personages. In deze periode verschenen nummers als Watcher of the Skies, I Know What I Like en later The Carpet Crawlers. In 1975 verliet Peter Gabriel de groep. Drummer Phil Collins nam daarna de rol van leadzanger over. Met albums A Trick of the Tail en Wind and Wuthering bleef Genesis succesvol, terwijl de muziek geleidelijk toegankelijker werd. In de jaren 80 groeide Genesis uit tot een van de grootste rockbands van dat moment. Albums als Duke, Genesis en Invisible Touch brachten hits voort zoals Mama, Land of Confusion, Invisible Touch en Tonight, Tonight, Tonight. De groep combineerde pop- en rock-invloeden met elektronische elementen. Naast Genesis bouwden Phil Collins, Peter Gabriel en Mike Rutherford ook succesvolle solo-carrières uit. Rutherford richtte daarnaast de groep Mike and the Mechanics op. In 1996 verliet Phil Collins de band en werd vervangen door zanger Ray Wilson, met wie Genesis het album Calling Out Stations uitbracht in 1997. Daarna werd het lange tijd stil rond de band. In 2007 kwam Genesis opnieuw samen met de tournee Turn It On Again met Phil Collins, Tony Banks en Mike Rutherford. In 2021 en 2022 volgde nog een reunietournee onder de naam The Last Domino Tour, waarmee de groep opnieuw optrad in Europa en Noord-Amerika. Onze egotrippen voor vandaag. Dit zijn de jongens van Genesis.

1983, Mama, daarvoor uit 1978, Follow You, Follow Me. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1986, The Land of Confusion. Dit waren drie grote hits achter elkaar van Genesis. Want die jongens zijn deze week onze ego-tripper. En er is een Spotify-playlist. Ga daarvoor naar het account van Lex de Groot. Vind je onder Studio 45 de ego-tripper-playlist terug. We gaan zo meteen naar 1973. Ik heb een hele fijne plaat voor jullie uitgezocht van First Choice. Die band werd opgericht in Philadelphia en je zou ze bijvoorbeeld ook kunnen kennen van hun grootheid Dr. Love. Maar hun grote doorbraak was in 1973 en het is afkomstig uit hun gelijknamige album dat ze destijds hebben uitgebracht. Armed and Extremely Dangerous, zometeen die hele fijne voor First Choice uit 1973. Maar eerst naar 10 jaar later, 1983. Toen waren daar uit de televisieserie en gelijknamige film die ook later werd uitgebracht, Fame, The Kids from Fame. Ze hadden een hit gescoord met Star Maker, maar ook met deze, High Fidelity, Kids from Fame. All the boys.

0: werd destijds de tweede single en is de titeltrack van hun gelijknamige 13e studioalbum Clouseau en Dans uit 2001. En daarmee hebben we het bijna gehad voor vandaag. Maar dat wil wel zeggen dat we dus nog wel de Lex XL voor jullie hebben. En net als van de Egeltripper is er van de Lex XL een Spotify playlist terug te vinden. Onder de account van Lex de Groot Studio 45 vind je daar dus ook die fijne lijst terug van de Lex XL. Ik neem je vandaag mee naar 1978. De openingstrack van Jeff Wayne's muzikale interpretatie van H.G. Wells' klassieke roman uit 1898. The War of the Worlds was de eerste science fiction roman over dit onderwerp en vertelt het relaas van een journalist die een invasie van buitenaardse wezens weet te overleven. Het iconische gesproken intro werd ingesproken trouwens door acteur Richard Burton. De herkenbare zanglijnen werden gezongen door Justin Hayward en dat was de leadzanger van de Moody Blues. Ik laat jullie met Jeff Wayne's The Eve of the War 1978 en je hoort hem nu in de albumversie. Nog veel plezier met de rest van de jocks. Maak er een fijne week van en dan zijn we volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.
2: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
4: bij Golden Oldies Radio.

0: Een van de mooiste nummers, composities en teksten van niemand minder dan Christopher Cross. Je hoorde Ride Like the Wind aan het begin van een nieuwe show.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Welkom bij de show. Fijn dat je erbij bent en ik hoop dat je mijn gezelschap houdt tot middernacht. Want ik heb alle lekkere deuntjes die ik vandaag kon vinden bij elkaar gezocht en achter elkaar gezet. Dus ja, volgens mij ga je genieten van alle lekkere dingen die we in de aanbieding hebben vanavond. Dus stay tuned. Maar naast al die muziek hebben we ook nog andere interessante dingen. Zo gaan we praten met Pinar Soskoen. Zij is gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren van Rotterdam. Zij maakt zich zorgen over Floating Farm. En zij gaat er tegen demonstreren. En waarom dan wel, dat hoor je straks hier in de show. Onze vaste columnist Han van Horst gaat ook weer terugkeren vanavond. Want hij heeft het helemaal gehad met de Wieldrechtse Zeedijk. Althans, met mensen daar. Hij is het een beetje zat. En vandaar dus vandaag een hele pittige column. Dus blijf lekker luisteren. Het komt eraan rond 11:30. En ontdek de verhalen achter de bunkers op Bunkerdag. Want ze liggen overal, hè, die bunkers. Langs de hele kust, ook voor Holland, maar ook aan de andere kant. Op onze Zuid-Hollandse eilanden, bij Delft, bij Den Haag en heel veel meer plaatsen. En ze houden open dag. En wat kun je daar beleven? Nou, dat gaan we je allemaal uitleggen in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: the wind.
1: Voor de oude hippies onder ons, die houden van rosé, visnet aan het plafond en bruin en oranje en geel. Jawel, voor hen natuurlijk het prachtige Catch the Wind van Donovan. En voor Sophia Kuithof met Where Everybody Knows Your Name. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
2: De Partij voor de Dieren demonstreert tegen de Floating Farm. En daar ga ik over praten met Pina Koskoen en ze is in de uitzending.
3: Hallo.
2: Goedendag, je bent voor de Partij voor de Dieren in Rotterdam. En de Floating Farm is ook in Rotterdam. Even voor onze duidelijkheid, wat is de Floating Farm precies?
3: Ja, Floating Farm is eigenlijk een bio-industrie op het water. Niet meer en niet minder. Heel veel koeien op een klein stukje betonnen vloers die uitgemolken moet worden voor melk aan mensen. Ja. Ja, dat is totaal onnatuurlijk natuurlijk voor koeien op het water.

0: Wij vinden van wel, omdat in de eerste instantie gaat het over bewustwording. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Wat kost het eigenlijk? Niet in geld, maar wat kost het aan maatschappelijke kosten, maar ook aan dierenleid, bio-industrie op het water.
1: Hoe gaat het protest er dit jaar uitzien?
0: Ja, dat is altijd hetzelfde een beetje wat wij doen. Wij lopen vanuit station Schiedam naar het floating farm.
1: Ja.
0: Via de kern van Schiedam. En dan zeggen we, niet je moeder, niet je melk. Hè? Dus dat soort slogans.
1: Ja.
0: Lopen we mee. En liefst willen we eigenlijk ook mensen uitnodigen om alternatieven te zoeken. Of nou havermelk is, of kokosmelk, of sojamelk. Er zijn zoveel alternatieven dat veel beter voor onze consumptie beschik zijn. Dus we willen graag daarvoor aandacht bevestigen.
1: Ja, nou dat krijgt u in ieder geval als u demonstreert. En mensen die mee willen lopen zijn van harte welkom. Is het verlopen overigens?
0: Nou, volgens mij, we lopen heel langzaam.
1: Okay.
0: Het is wel gezellig.
1: Ja. Een paar kilometer. Ja, want Schiedam-Rotterdam zou je denken, mensen die het niet precies weten, dat is een heel eind lopen. Maar dat valt er wel mee.
0: Dat valt hartstikke mee, omdat het is ook aan de rand van Rotterdam. Hè?
1: Ja.
0: Het is, het is net Schiedam, dat weten we waarschijnlijk wel.
1: Ja.
0: En het is een beetje industrieterrein, hè, waar niet zoveel huizen zijn.
1: Klopt,
0: Maar binnenkort wel. En daarom zal waarschijnlijk tot onze grote verheuging de floating farm ook zelf verdwijnen. Omdat daar ook huizen gepland zijn binnenkort. Ja, binnenkort duurt een tijdje hoor.
1: Ik wou net zeggen, dat duurt nog wel een paar jaar. U kan nog wel even blijven demonstreren, denk ik, één keer per jaar.
0: Ja, zeker.
1: Zaterdag 30 mei om 11 uur start u bij het stationsplein in Schiedam Centrum, hè?
0: Klopt.
1: En dan een mars naar Rotterdam. En iedereen is welkom om aan te sluiten, begrijp ik.
0: Iedereen is welkom aan te sluiten en met ons mee te lopen. Ja.
1: Als mensen daar iets meer over willen weten, hebben jullie iets op de sociale media staan daarover?
0: Ja, dat zeker. Op onze Instagram en op onze Facebook en website ook. Daar kan meer informatie over. En ook achtergrondinformatie over koemelk, over gezondheid.
1: Oké, dat ook allemaal erbij.
0: Dus alles kunt u daar lezen.
1: Dan weten mensen waartegen ze demonstreren.
0: Precies,
1: Hoe kunnen mensen dat vinden? Is het Partij voor de Dieren Schiedam?
0: En Rotterdam, allebei.
1: Dus als je dat even intoetst, dan kom je er wel.
0: Zeker, komt er zeker wel. Ja.
1: 30 mei dus, een demonstratie, protest tegen de drijvende koeienstal in de Merwehaven.
0: Yes.
1: Ik wens u daar veel succes bij. En als er veel mensen meelopen, wordt het ook nog een gezellige bijeenkomst. Maar dat zei u ook al.
0: Ja, dat is altijd heel gezellig met ons,
1: Pina Koskoen, ik dank u wel voor het gesprek.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

fantastisch, toch? Deze muziek van de Beach Boys hier bij De Late Avond. In My Room uit 1963. En Michel Sardou met Uvie au Vieux Clair natuurlijk. Zometeen een pittige column van Han van der Horst. Han van der Horst legt ons uit waarom hij kotsmisselijk wordt van een bepaald soort mensen. Oei, pittig, het komt eraan. Na deze prachtige van Taylor Dane, Always Love You.

0: lieve mensen. Hebt u wel eens gehoord van de Wieldrechtse Zeedijk? Als u Dordrecht goed kent, waarschijnlijk wel. En anders niet. Het is een betrekkelijk smalle weg in de buurt van de wijk Sternburg. Dat Zeedijk is dan ook wel een beetje een Weidse naam. Maar dat laat zich verklaren door de geschiedenis. De Zeedijk is al aangelegd na de Sint-Elisabethsvloed uit 1421. Die maakte van Dordrecht een eiland in een enorm gebied vol griende, geulen en moerassen. Het was een van de grootste rampen uit de vaderlandse geschiedenis. De Biesbos is daarvan nog een overblijfsel. De Wieldrechtse Zeedijk werd aangelegd om gebied terug te veroveren dat na de grote overstroming aanvankelijk aan de golven was prijsgegeven. Aan de ene kant zag je weide en akkerland, aan de andere kant grienden. Langs de dijk verrezen in de 17e eeuw enkele boerderijen en woningjes voor landarbeiders. Dat is zo gebleven tot Dordrecht in de eerste helft van de vorige eeuw die grienden bij wijze van werkgelegenheidsproject helemaal liet inpolderen. Sindsdien is de Wieldrechtse Zeedijk een smalle landweg met hier en daar die boerderijen van vroeger ernaast. Het oprukkende Dordrecht heeft de landelijkheid inmiddels op veel plekken aangetast. En nu dan gaat de Wieldrechtse Zeedijk een nieuwe periode in haar tot nog toe roemrijke geschiedenis tegemoet. En dat is geen fraai. Het wordt de kortste verbinding tussen een nog te opene asielzoekerscentrum voor meer dan 500 bewoners en het winkelcentrum van de wijk Sternburg. Althans, dat lag voor de hand. Maar daar hebben de fijne omwonenden een stokje voor weten te steken. Ze vreesden overlast van passerende groepen asielzoekers en het was al zo druk op de Wieldrechtse Zeedijk. Nu kwamen er ook nog allemaal vreemde snoeshanen bij. Daarom hebben de Sternburgers bij de gemeente bewerkstelligd dat er dwars over de Wieldrechtse Zeedijk een hoog hek wordt gebouwd. Dat houdt die verdraaide asielzoekers wel uit de buurt, zo is de gedachte. Allemaal voor hun eigen bestwil, aldus de schijnheilen van Sternburg, want ze kunnen onderweg auto's tegenkomen en dat is gevaarlijk. Nee, laten ze maar lekker omlopen over de Rijksstraatweg. Inmiddels hebben de bewoners van deze Rijksstraatweg ook al protest aangetekend. Die zien evenmin graag asielzoekers door een spionnetje, want zulke spiegels zullen de traditionele autochtonen van deze contreien nog wel aan de ramen hebben hangen. Dat hek komt er dus. Alleen de hulpdiensten kunnen het openen. Soms, lieve mensen, word ik zo kotsmisselijk van een bepaald soort mensen in dit land. Een hek laten bouwen om asielzoekers uit je buurt te houden. Met allerlei hypocriete argumenten. En dan vervolgens luidkeels klagen dat die mensen zich niet bij jouw normen en waarden wensen aan te passen. En dat ze mij niet integreren. Zou u dat zelf doen? U aanpassen en integreren als u voor de veiligheid achter een hek geplaatst werd. Bijvoorbeeld nadat u uw tweede woning hebt betrokken in Spanje en de taal maar niet leert. Het is allemaal zo stuitend, zo onbeschaafd. Een hek bouwen, zodat een paar honderd mensen die niet allemaal jouw kleur hebben, een eind om moeten lopen om boodschappen te doen. Eigenlijk is dit net zoiets als de aanval die men in Loosdrecht op de noodopvang voor asielzoekers heeft ondernomen, maar dan veel geniepiger. Dat gemeentelijke hek zegt, je bent hier niet welkom, we zijn vunzig van je, blijf uit onze buurt. Er komt ook nog beplanting op en rond het hek om het geheel een vriendelijker aanzicht te geven. Als wij in dit land grimmig zijn, dan moet dit in ieder geval verborgen worden achter een glimlach. Au fond is dat hoe de vlag erbij hangt. De bewoners van Sternburg zullen hem wel omgekeerd uitsteken, net als de boeren van een paar jaar terug. Wieldrechtse Zeedijk, dijk der schande. Hier is een lied speciaal voor de Sternburgers. Shadow Days.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Arnhemsgewijs. Het is lang geleden dat ze dit nummer maakt, maar het zou zomaar vandaag weer kunnen zijn geproduceerd. Je hoorde ze met Ik Mis Jou. En John Mayer hoorde je ervoor met Shadow Days in opdracht, zou je kunnen zeggen, van Han van der Horst. Hij vond het nummer passen bij zijn toch wel pittige column van vandaag. Over een paar minuten gaan we praten met Romy Fortuyn. Hij is projectleider van de Bunkerdag. Komt er ook weer aan. En dat is interessant hoor. Al die bunkers langs de kust en in weilanden. Misschien kun je het bezoeken. Komt er snel aan. En we praten erover na deze van The Cars Drive.

0: gaan verborgen verhalen achter bunkers ontdekken. En dat doe ik met Romy Fortuyn. En die is in de uitzending. Romy, welkom.
1: Hallo, goeiedag.
0: Je bent projectleider van de Bunkerdag. Ja, bunkers, die liggen onder het zand waarschijnlijk. Maar een bunkerdag, dat is nieuw volgens mij. Of is het al eerder gebeurd?
1: Bunkerdag bestaat al sinds 2014. En mm-hmm. Het klopt dat er heel veel nog onder het zand liggen. Maar er zijn er ook genoeg te bezoeken.
0: Ja, want jullie hebben die begaanbaar gemaakt dan, kan ik het zo zeggen?
1: Nou, er zijn in Nederland heel veel stichtingen die dat werken voor ons doen. Wij brengen het bij elkaar tijdens Bunkerdag. Maar het klopt dat een groot deel begaanbaar is gemaakt.
0: Ja, ja. Want we hebben het over, nou ja, ongeveer zag ik op de kaart staan van de Waddeneilanden tot en met Zeeland aan toe. Hè? En allemaal langs de kust vanwege de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, klopt. De bunkers die onderdeel waren van de Atlantikwal tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, en daar zijn er nog een aantal van over. Nou ja, er zijn er ook die er nog wel zijn, maar onder het zand liggen, zoals ik al zei. Maar die kunnen dus bezocht worden tijdens de Bunkerdag.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, tijdens Bunkerdag zijn bijna 100 bunkers open. Tussen 10 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. En op alle locaties worden rondleidingen gegeven door vrijwilligers. Sommige locaties zijn er historische voertuigen of acteurs. En bezoekers kunnen dan een kaartje kopen. Met 1 kaartje kunnen ze bij alle locaties naar binnen. Dus dat is ook nog eens heel voordelig ontdekken op die dag.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. De kaartjes zijn niet van tevoren. Voor te krijgen, je moet ze gewoon ter plekke kopen.
1: Dat klopt,
0: ja,
1: inderdaad.
0: En dan kan je de hele dag met dat kaartje doen.
1: Hele dag plezier van. Ja.
0: Nou zitten we in Zuid-Holland, dus we hebben Den Haag, Hoek van Holland. Daar zitten veel bunkers. Hè. Zullen we dat daar even op richten?
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja, de bunkers in Hoek van Holland, die ken ik zelf toevallig. Dat zijn er heel veel geweest, maar ze zijn niet allemaal open, denk ik.
1: Nee, ze zijn niet allemaal open, maar er zijn nog wel 5 hele mooie locaties te bezoeken.
0: Ja, en hoe kom je daar dan bij? Want ik kan me voorstellen dat je dan door de duinen loopt, dan zie je ineens zo'n betonnen blok staan. Ja, de een is wel open, de ander niet misschien. Hebben jullie routeaanwijzingen?
1: Ja, we hebben een hele mooie website. Daarop mm-hmm. staan sowieso alle locaties die meedoen. Daarop staat ook ons programmaboekje. En dan kun je precies zien welke locaties er dus allemaal tijdens Bunkerdag open zijn.
0: Ja. En het Oranje Hotel, dat monument in Scheveningen, dat doet ook nog mee, hè?
1: Ja, zeker. Ja, dat is van origine geen bunker, maar herbergt wel hele belangrijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is wel een hele mooie locatie.
0: Ja, en als je daar bent, dat is vlakbij Scheveningen, of eigenlijk in Scheveningen, op Scheveningen moet je zeggen, dan kun je ook door naar die bunkers. Maar is dat ver weg allemaal? Of moet je met de fiets of met de auto? Wat is handig?
1: Nou, dat ligt er een beetje aan hoeveel locaties iemand op een dag wil bezoeken. Mm-hmm. Vanaf het Oranje Hotel ben je makkelijk bij het Atlantikwal Museum Den Haag. Die hebben mm-hmm. onder andere een locatie in Scheveningen. Maar ook in Kijkduin. Ja, als je daarna nog lekker door wilt naar Hoek van Holland, dan is met de auto wel handig. Maar kan ook op de fiets.
0: Ja. Ik zag ook nog een bunker staan waar je met moeite in kan komen. Hebben jullie daar toch ook, laten jullie daar bezoekers toe?
1: Ja, dat klopt. Dat is de bunker Erika. Die ligt echt helemaal verscholen in de duinen. Daar kun je jaar rond ook niet in. De ingang is helemaal onder het zand. En tijdens Bunkerdag maken we hem speciaal voor 1 dag open. Mm-hmm. Maar dat is wel even klimmen om erin te kunnen.
0: Ja, dat
1: dus
0: geldt.
1: Dat is ook wel weer heel spannend.
0: Ja, dat is niet voor iedereen denk ik handig om dat te doen. Maar dat staat er, ik zag het boekje, staat er keurig bij of dat zinvol is om daar naartoe te gaan dan. Maar allerlei andere bunkers zijn die dag geopend. Welke dag is het eigenlijk? Daar hebben we het niet over gehad, hè?
1: Het is op zaterdag 30 mei.
0: Kijk, dan weten we daar weer voldoende over. Noem nog een keer die website waar mensen kunnen kijken waar ze de plekken kunnen vinden. En dan kunnen we het allemaal bezoeken.
1: Op bunkerdag.nl kun je alle informatie vinden.
0: Oké, dan is het duidelijk. En dan wensen we jullie een hele fijne Bunkerdag. Romy Fortuyn, projectleider van de Bunkerdag. Op 30 mei kunt u daar allemaal terecht om verborgen verhalen te horen.
2: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

prachtige soft rock muziek. Jawel, van Steve Winwood aan het einde van deze aflevering van de late avond. Back in the High Life again. En daarvoor Andrew Gold en Stay. Fijn. Mooie muziek weer aan het einde van een mooie warme dag. Niet zo warm als de afgelopen week, maar het mocht er zijn. Morgen is weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En dan weer met prachtige muziek. En natuurlijk ook leuke onderwerpen. Dus er is alle reden om straks en morgenavond ook weer te luisteren. En te blijven hangen natuurlijk bij jouw lokale omroep. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken of blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden. Net iets milder. Morgen wordt een droog en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.
1: Feel good classics. Golden Oldies Radio.
2: It's 16 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
4: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
5: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
4: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
6: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
4: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
7: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, u doet het, dus aan het goed op
4: de Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
8: Puur plezier en de milde geur.
4: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
9: Koffietijd.
4: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
3: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De album top 3 uit het jaar zag het als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Timeless classics here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Het vaccin tegen meningokokke B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt ermee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Dimadon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept de inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden. Net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquile Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit Koes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Telheidse filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek uit 1985. De album Top 3 zag er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alice

tweede Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat top 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep. Met